0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, maar dit keer ook wereldmuziek en zelfs tegen het klassiek aan. Kortom, Jazz Not Jazz. Wieboud Birkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die een enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus wij hebben in twee uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti, Group Infancia heette cd. En het stuk wat jij heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien omdat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascoal samen. Ook zo'n eigen...
1: Nou, ik bedoel, deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores. Hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Ermeto Pascoal is ook geniaal. Maar dit is echt zo breed. Ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze twee uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zelf. Dat is
1: en hij zingt in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag drie daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos. Denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

Dat was Lonnie Smith met Slow Chin, David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoorde u Red Holloway, tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakten ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Rod Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton hammondorgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergaloos. Typisch Blue Note dus. Op de tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolff. Green, de met blues doordrinkte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, hammondorgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John en Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz. Hij was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Dills. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

Dat was Larry Young in Testifying en Thornel Schwartz met Blue and Dues. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove and Reese bij de Concertzender, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de grond liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom jazz, not jazz. Dit is het tweede uur van onze Egberto Gismonti special. Vorige week hebben we diverse tracks en albums van hem laten horen. En daar gaan we deze week gestaag mee door. Dit was de openingstrack was Ciranda van zijn onder muzikanten staat dit bekend als zijn circusplaat Cirans, zeg je volgens mij in het Braziliaans. Maar het heeft iets met een circus te maken. Er staat een circustent op de voorkant. Dit komt uit 79. Hier staat ook het stuk Magico op. Magico, wat ook een bekend stuk is van hem.
1: Zeker, we hebben vorige week dat ook gedraaid. En we hadden een voorbereiding waarin we de stukken gingen uitzoeken. En er is zoveel mooie muziek dat wij onze keuze hebben laten leiden door onze smaak. Wat volgens mij een hele legitieme reden is om een mooi uur te vullen. Egberto Gismonti is een multi-instrumentalist en vooral gitarist-pianist die een klassieke opleiding heeft genoten. En zowel Braziliaanse muziek, volksmuziek heeft gemaakt, bossa nova muziek. Maar vooral onder het label ECM, echt de ECM kant op is gegaan. Dus het vermengen van improvisatie, wereldmuziek en klassieke elementen. Hoe goed en hoe mooi die speelt wilde ik graag laten horen aan de hand van een track van zijn album Solo. Dat is uit 1978 en deze track die heet Salvador.

0: van het album Solo was dit de track.
1: Salvador.
0: Salvador. We gaan door met de volgende track uit een plaat die weer uit zijn beginoeuvre komt. Uit 1972 heeft hij de plaat uitgebracht Agua e Vinho. En daar heeft hij wederom het stuk Prum Samba opgenomen. Wat ik ook al in de vorige uitzending liet horen van zijn eerste plaat. Hij heeft trouwens vaak zijn composities op meerdere albums opgenomen. Dus is van één compositie zijn er al een stuk of 4, 5 uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die deal met ECM in Europa. Dat hij daar weer met andere mensen weer dezelfde stukken ging uitvoeren. Dus Prum Samba wordt nu gezongen alleen door hem. En er komt later de band erbij op een hele melancholische manier. En daarna gaan we door naar het stuk Tango.

Dat was Lou Donaldson met Grits and Gravy, Marianne en Smooth Groove. In dit blok eerst de slow blues Here Tis uit 1961. Op gitaar Grant Green, Hammond orgel, Babyface Willett, drums Dave Bailey. Lou Donaldson stuitte op Grant Green in St. Louis in 1960, was onder de indruk en introduceerde de gitarist bij Alfred Lion van Blue Note in New York. Organist Babyface Willett arriveerde gelijktijdig in de Big Apple. De groep leverde het met blues doordrenkte album Here Tis af. Van dit album nu ook Donaldson's versie van Charlie Parker's Cool Blues.

Je hoorde Lou Donaldson met Here It Is en Cool Blues. Een jaar later, in 1963, heeft Donaldson alweer een ander groepje met de uitzondering van Grant Green. Er bestaat verder uit trompetist Tommy Turrentine, organist Big John Patton en drummer Ben Dixon. Het album Natural Soul bestaat uit smeuïge grooves en vamps en verkocht uitstekend. Hier Funky Mama, geschreven door Big John Patton. En dan tenslotte Caracas van de plaat Good Gracious uit 1963. Hier wederom Grant Green, Big John Patton en Ben Dixon.

0: Dat was Lou Donaldson in Funky Mama en Caracas. Dit was bij de concertzender deel 1 van The Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Dit programma over soul jazz, groove en grease werd samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz op de Concertzender. Het is alweer aflevering nummer 58. We gaan deze maand heel veel akoestische muziek draaien. We hebben zelfs een album van de maand uitgekozen. De openingstrack die we draaiden was een track van Tord Gustafsson. Dat is een Noorse pianist die net op ICM een nieuw album heeft uitgebracht. Het album heet The Well en de track heette Prelude. Ik vertelde al veel akoestische muziek. CD van de maand, Wieboud, die weet daar veel meer over.
1: CD van de maand, dat is eigenlijk voor ons een legitieme reden om van één CD wat meer stukken te draaien. En dat doen wij omdat Martin Fonse, componist, arrangeur en pianist, een prachtige CD heeft gemaakt. Het project heet Testimony en hij heeft een project opgenomen en voert die ook live uit met Erik Vloeimans en het Matangi Quartet. We gaan een aantal stukken draaien. En voordat ik het hele verhaal van dit project wil uitleggen, is het misschien leuk om eerst de twee stukken van de CD te draaien. Dat zijn achter elkaar in Paradisum-overturen en solo-vibranten.

worden twee openingstracks van de nieuwe CD van Martin Fonse. Ik liet speciaal het laatste stuk ook horen, Solo Vibrante, omdat daar een nieuw instrument op te horen is. Althans, nieuw was die voor mij. De Vibrandonion. Martin omschrijft het zelf als een melancholische barokversie van een melodica. En klankmatig een beetje te vergelijken met een bandoneon. Een melodica is zo'n mini pianootje die je in je hand speelt en waarbij je de toonvorming opwekt door op een rietje te blazen. We gaan verder met meer tracks draaien van dit bijzondere project, Testimonia. Het is een suite eigenlijk die opgebouwd uit twee delen. De eerste deel dat heet Interiori en dat is meer een wat hij noemt een introspectief stuk. En het tweede stuk is een prachtig stuk en dat heet Exteriori en dat is een loflied op de expressie. We gaan daarvan draaien Never Before in Paradisum, Intermezzo, Paraiso en Flock de Noe.

De populaire soul-jazz-stijl van Donaldson ontstond in 1955. Donaldson was het studiowerk bij Blue Note vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die twee jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowin' in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa, dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu al dus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman, orgel wederom Billy Gardner, gitaar Calvin Newborn en drums Grady Tate.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sidrim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sidrim, die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. En hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers track. Maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
1: Waar je live bent. Helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio. Vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we dat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens. Met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering. En we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien, alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: Je hoorde Kite Man Orchestra, zijn nieuwe cd. En dat heet While I Was Away. Ruben, wat vind je ervan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik er wel stil van word. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, is dat ik ooit met hem heb samengewerkt voordat hij überhaupt, vlak voordat hij zeg maar zijn eerste plaat maakte.
0: En hem is Colin Benders.
1: Colin Benders. We werden aan elkaar gekoppeld omdat we allebei op de AVO van het Koninklijk Conservatorium gezeten hebben in Den Haag.
0: Kijk.
1: En dat bestond 50 jaar. En er moest een cd gemaakt worden van de oude generatie die dan samenwerkte met de jonge generatie. En toen werd ik aan Colin Benders gekoppeld, waar ik nog nooit van gehoord had. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en toen kwam ik in een of ander flatgebouw 10 hoog in een gigantische puinhoop. Raakte ik in contact met hem daar. En het was een hele leuke samenwerking. En in elke kamer op dat appartement lag ook een rapper te slapen. Die woonde daar. Dus hij had een huis vol met rappers en muzikanten. En die begonnen allemaal spontaan op die track mee te doen.
0: Ja.
1: En toen opeens werd dus Kiteman. Toen zag ik opeens dat hij Kiteman was. En hij had onwijs kikke verhalen toen al. Van ik wil dit en ik wil dat en ik wil. En als ik dan dit hoor, dan krijg ik wel een soort van kippenvel. Dat hij toch allemaal. Wat hij toen allemaal zei, dat allemaal uit is gekomen.
0: Is. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft de eerste CD gemaakt, de Hermit Session. Nou ja, als je een beetje opgelet hebt, dan weet je natuurlijk hoe groot dat is geworden. Ook in het buitenland hebben ze veel getoerd. En dit is een nieuw project. Hij staat. Met de 18-man orkest, operazangers en koor op het podium staan ze geloof ik met 60 man. Het ziet er gigantisch imposant uit. En het klinkt ook zo. Hij zei van zichzelf dat hij een beetje een megalomaan was. En zo klinkt het ook wel een beetje. Het is wel heel erg groots en in mijn oren toch een tikje pretentieus.
1: Ja, maar het is ook wel iets wat ik al jaren in mijn hoofd heb zitten, maar
0: dat komt er nu uit. Ja, wat heel stoer is, vind ik, van hem, is dat hij dus tegen alle regels van de popwetten in zijn eigen muziek maakt en gewoon doet wat hij wil doen, wat hij in zijn hoofd heeft.
1: Ja, en heel eerlijk is.
0: En ja, en daarin toch ook wel een soort van vernieuwend is. Ik ben heel benieuwd hoe dit opgepikt wordt, zeg maar, door het publiek, wat maar zijn publiek was van de Hermit Sessions.
1: Ik denk als je dit op Lowlands hoort, met dit.
0: Met 60 man op het podium.
1: Ja, dat je wel. Ik denk dat het wel krijgt.
0: Ja, ik denk dat het wel.
1: Ik wil in ieder geval naartoe doen.
0: Ja.
1: Wat ook heel bijzonder is, is deze heren die zijn op het moment dat deze radio-uitzending uitgezonden worden, gewoon in Nederland aan het optreden. We hebben het over Medeski, Martin en Wood.
0: Ja, en ik ga erheen, hè?
1: Ja, wij zijn er nu. En ze spelen 1 mei in de Lantaarn in Rotterdam. En 2 mei op woensdag in Amsterdam in het muziekgebouw.
0: Ik dacht in het Bimhuis.
1: Volgens mij is het naar het muziekgebouw geplaatst.
0: Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker als jij dat zegt.
0: Ja, nee, dat ik weet het ook niet zeker.
1: Ze hebben een nieuw album uit. Net, vers van de pers. Het album heet 20. Ik wil daar een track van draaien, die heet Synesthesia.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel, en Idris Mohammed, drums.
1: Before you start, say hey, hey y'all, with your bad self, say it loud.
2: I'm black and I'm proud.

0: Je hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en al nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met de nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Toki Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shigeto Limi. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Love. Love. Love. Love. Love.

Je hoorde een non-stop uur Jazz Not Jazz Radio. En voordat we de laatste track gaan draaien, noem ik nog snel even alle artiesten op in volgorde. Zoals je die gehoord hebt, we draaiden als eerste Hanlitz Groep. Die heeft een prachtig album gemaakt, dat heet Epiphany. Gevolgd door Portico Quartet. Dat is een band die je hoog genoteerd ziet staan in de Jazz Not Jazz lijst. En de Jazz Not Jazz lijst, die kan je weer vinden in Jazz Magazine Jazzism. Daar werken we graag mee samen en daar stellen we ook dit programma mee samen. Gevolgd is dat weer door Georgia and Muldrow. Die heeft een hele goede plaat gemaakt, dat heet Seed, samen met Madlib. Daarna hoorde je Flacco en de Japanner Taku. Taku, die heeft een eerbetoon aan J Dilla gemaakt. Long Arm en als laatste track hoorde je zojuist Toki Monsta. Mocht je oude uitzendingen willen terugbeluisteren, zoals deze bijvoorbeeld, dan kan je naar onze eigen website gaan, jazznotjazzradio.nl, of je kan ons een mail sturen met vragen en verzoeken, jazznotjazz@concertzender.nl. Ook op concertzender.nl kan je nog veel meer informatie vinden, agenda's, oude uitzendingen en nog veel meer moois en nuttigs. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur en dan wederom met mij aan de microfoon, maar ook dan mijn mede-presentator Ruben van Roon. We gaan draaien de laatste track van vanavond. En dat is van Shiketo. En die track heet

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Boogaloo van Lou, de vierde en laatste aflevering over alt-saxofonist Lou Donaldson. We nemen u mee naar de succesvolle Boogaloo en Funk Jazz jaren van Donaldson op het Blue Note label. We beginnen met Hot Dog.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson, soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoesen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de alt-saxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt, althans hij doet een poging.

dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine en de Crusaders. In de jaren 70 bekeerde Robinson zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas. Diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven in 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Chase, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat The Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazz beweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met Noorse Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bass groove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able and Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Dat waren Rowan Wilson en Grant Green met I Say a Little Prayer. Grant Green met Ain't It Funky Now en A Day in the Life. En Houston Person en Grant Green met Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu nog twee tracks van Green's live LP uit 1970, Alive, opgenomen in Newark, New Jersey. Als eerste Green's versie van de pop-soul-hit Let the Music Take Your Mind van Kool & The Gang. Ten slotte gaan Green en consorten tekeer op het rhythm and blues-hitje Suki Suki van zanger Don Covey. Op tenorsaxofoon Claude Barty, op vibrafoon Willie Bivens, orgel Ronnie Foster en conga's Joseph Armstrongs en op drums, daar is hij weer, Idris Muhammad.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Lionne La Havas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet. Want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

Wat een mooi nummer. Field Music. Hebben een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark, saxofoon quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas, Dr. John, het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bernhoofd. En het als laatste hoorde je Field Music op de achtergrond nog steeds draaien. Jazz No Jazz Radio kan je ook oude uitzendingen terugbeluisteren. Of deze uitzending op jazznojazzradio.nl of bij de concertzender.nl. Waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag en dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazz acts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Die Felix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is, onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Sampson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla. En Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de soul van Grant Green, de laatste aflevering van een tweedelige serie over de soul en funk jazz van gitarist Grant Green. We beginnen met Jan Jan, live opgenomen in 1971 in Club Mozambique in Detroit. Jan Jan is een cover van de soul en funkgroep The Fabulous Counts. U hoort Houston Person, tenorsaxofoon, Clarence Thomas, sopraansax, Ronnie Foster, Hammondorgel en Iris Muhammad, drums.

U hoorde Grant Green met Jan Jan. Grant Green was van 1960 tot 1965 de meest productieve artiest op het befaamde Blue Note label. Labelbaas Alfred Lion was gecharmeerd van Greens lineaire en op blues gebaseerde spel. Green was veelzijdig en speelde in orgelcombo's, het hardbop genre en samen met avontuurlijke geesten als Herbie Hancock. Zijn werk met organist Larry Young en drummer Elvin Jones is vermaard. Green's bekendste plaat is Idle Moments uit 1964, een essentiële hardbop plaat met onder andere tenorsaxofonist Joe Henderson en vibrafonist Bobby Hutcherson. In 1966 was de loopbaan van Green door problemen met drugsgebruik in het slop geraakt. Pas in 1969 werd Green weer actief. Hij richtte zich nu volledig op soul en funk jazz, weer op Blue Note. Tegelijkertijd speelde Green mee op platen van collega's op andere labels, voornamelijk Prestige. Daarvan hoort u in dit blok Bernard Purdy op drums. Daarna Stoneflower van tenorsaxofonist Fats Tears, een zeldzame bijdrage van Grant Green op het CTI-label in 1970 met onder andere Hilton Felton op orgel en Idris Muhammad drums. Ten slotte Zoo Boogaloo van tenorsaxofonist Rusty Bryant uit 1969. Bryant en Green in een selectie. Eerst Odds On van organist Charles Kinnert uit 1970, waarbij nu ook Houston Person op tenorsax wordt bijgestaan door organist Sonny Phillips, bassist Bob Bushnell en drummer Herbie Lavelle.

Love. Love. Love. Love. Love.

Je hoorde een non-stop uur Jazz No Jazz Radio. En voordat we de laatste track gaan draaien, noem ik nog snel even alle artiesten op in volgorde. Zoals je die gehoord hebt, we draaiden als eerste Hanlitz Groep. Die heeft een prachtig album gemaakt, dat heet Epiphany. Gevolgd door Portico Quartet. Dat is een band die je hoog genoteerd ziet staan in de Jazz No Jazz lijst. En de Jazz No Jazz lijst, die kan je weer vinden in Jazz Magazine Jazzism. Daar werken we graag mee samen en daar stellen we ook dit programma mee samen. Gevolgd is dat weer door Georgia and Mulrow. Die heeft een hele goede plaat gemaakt, dat heet Seed, samen met Madlib. Daarna hoorde je Flacco en de Japanner Taku. Die heeft een eerbetoon aan Jay Dilla gemaakt. Long Arm en als laatste track hoorde je zojuist Toki Monsta. Mocht je oude uitzendingen willen terugbeluisteren, zoals deze bijvoorbeeld, dan kan je naar onze eigen website gaan, jazznotjazzradio.nl, of je kan ons een mail sturen met vragen en verzoeken, jazznotjazz@concertzender.nl. Ook op concertzender.nl kan je nog veel meer informatie vinden, agenda's, oude uitzendingen en nog veel meer moois en nuttigs. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur en dan wederom met mij aan de microfoon, maar ook dan mijn mede-presentator Ruben van Roon. We gaan draaien de laatste track van vanavond. En dat is van Chiqueto. En die track heet

Dag luisteraars, dit is de concertzender, dit is het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. Vanavond Spunky, pittige en opbeurende Soul Jazz uit de Swinging 60s. We beginnen met Spunky van Monty Alexander.

Dat was Spunky met Monty Alexander en het komt van de gelijknamige plaat uit 1965. Op bas Victor Gaskin en op drums Paul Humphrey. De in Jamaica geboren pianist geniet nog steeds van een veelzijdige loopbaan in de mainstream jazz en maakt met succes uitstapjes naar pop en volksmuziek uit zijn thuisland. We gaan verder met Curtis Amy en Mustang. De tenorsaxofonist is geboren in Texas, maar maakte carrière aan de westkust in Los Angeles. Hij speelde daar niet alleen in zijn geliefde hardbop en soul jazz genre, maar is ook te horen op de nummers van The Doors en Carole King. Ook was hij midden jaren 60 muzikaal leider van de Ray Charles Band. Daarna Whack Whack van de Young Holt Trio. Bassist L.D. Young en drummer Red Holt scoorden na hun samenwerking met populaire pianist Ramsey Lewis een enorme hit met Soulful Strut. En dat was in 1968. Van hun eerste single, Whack Whack uit 1966, werden ook al behoorlijk veel exemplaren verkocht. Op piano Don Walker. De eclectische fluitist en saxofonist Herbie Mann, volgens de jazzpolitie te populistisch, wist wat hitjes betreft ook van wanten. De soul jazz plaat Memphis Underground was in 1969 bijvoorbeeld heel succesvol. En Mann's Latijns getikte Hijack steeg in 1975 tot nummer 1 in de disco charts. Wij draaien The Beat Goes On uit 1967. Het is Mann's cover van de hit van Sonny and Cher. Ten slotte pianist Les McCann met Sunshine Superman. De door blues en gospel geïnspireerde McCann covert de hit van Donovan samen met onder andere Seldon Powell op tenorsax, Joe Macho op elektrische bas en Booker T. Robinson op drums.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willie Bobo met zijn cover van Michel van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kersverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en popgeoriënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de rhythm and blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octaven. Als laatste Quincy Jones met Hang on Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang on Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Hang on Sloopy, dat was Quincy Jones. Daarvoor California Dreaming van Wes Montgomery. Het Paul Gamma Quartet met Aquarius. En Dave Pike met Sunny. En we begonnen dit blokje muziek met Willy Bobo en Michelle. Nu de koning van de soul jazz, Ramsey Lewis. Het begin van soul jazz in enge zin. Dus de focus van de jazzartiest op de hedendaagse pop, soul en rockzang. Dat begon in feite met de opname van Lewis van Billy Page's The In Crowd. De live opgenomen plaat en single sloegen namelijk in als een bom en eindigden respectievelijk op nummer 1 en 2 in de Billboard Rhythm and Blues charts. U hoort de eerder genoemde en gedraaide L.D. Young op bas en Red Holt op drums. Daarna vibrafonist Freddie McCoy met Lonely Avenue van Doc Pomus. We kennen deze song vooral van Ray Charles. Freddie McCoy maakte in de jaren 60 een serie platen voor Prestige en verdween daarna spoorloos uit de muziekindustrie. Hij wordt op Lonely Avenue onder andere bijgestaan door trompetist Gail Askey, organist James Thomas en drummer Ray Lucas. Daarna de orgelcombo Billy Larkin en The Delegates. De groep scoorde in 1965 een hitje met Pick Me. U hoort hier hun versie van James Brown's It's a Man's World uit 1967. Als laatste dan alt-saxofonist Sonny Cox en The Wailer uit 1966. Cox maakte twee platen met zijn groep, The Three Souls, en net als zijn soloplaat The Wailer verschenen ze op Argo, het label uit Chicago. Op orgel Ken Prince en drums Maurice White.

Dat waren Ramsey Lewis met The In-Crowd, Freddie McCoy, Lonely Avenue, Billy Larkin, It's a Man's World en Sonny Cox met The Wailer. Als laatste in deze uitzending Bunky Green. Bunky Green is een soulvolle alt-saxofonist die beïnvloed is door Charlie Parker. U hoort Sneaking Up to You, een song van Chip Taylor, bekendgemaakt door zangeres Peggy Lee. Green speelt het nummer samen met saxofonist Sonny Stitt. Het staat op de plaat Soul in the Night uit 1966. Op orgel Odell Brown en drums Maurice White. Die u al eerder hoorde bij Sonny Cox. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnold en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Velde, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat uit 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde en ongeschoolde muzikanten die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Enfin, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren welopgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok, Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst vier Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Mediodia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Towner. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special in de maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een baanbrekende plaat in het organ jazz genre. De plaat van vandaag is Hammond-organist Lonnie Smith, live at Club Mozambique. We beginnen met I Can't Stand It.

Je hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde die in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte die samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk-jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een liveplaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van rootsmuziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

Dat was Lonnie Smith met Expressions, Peace of Mind, Scream, Love Bowl en Seven Steps to Heaven. We sluiten af met Move Your Hand. Met deze groove van Smith's andere live LP, Move Your Hand uit 1969, maar dan nu in een ingekorte singleversie, borduren we voort op de zangkunsten van Lonnie. Ook hier getuigt de destijds 27-jarige organist van zijn sardonische opvatting over de liefde. Zou die inmiddels eigenlijk, nu die al zo oud is geworden en niet alleen een tulband tooit op zijn Oosterse wijze, maar ook een imposante dokterstitel, zou die zijn jeugdige strapatsen tegenwoordig niet hoofdschuddend aanhoren?

Je hoorde Lonnie Smith met Move Your Hand. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met acoustic, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Turk.